Hierdie een getiteld More of You God van DJ Jazzy D spreek ook boekdele van wat een type mens hy is en waar sy waardes lê. Jy luister na Hoor Hoor hier op RSG met die fokus op DJ Jazzy D, The Groove Master.

in die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektocht na kalfie uit die kraal, en is eers gevind met sonsopkoms, dood verkleim en kaal. Een uitgeholde meerswoop, dier een aardvark oopgekrap, was een herberg vir klein durkie, teen die koue

0: Ja, kom sta met de monotekische en tuska in het amtako 58 minuten. Ja, gewoon net de ja, en ik ben morosan en dit is aborige. Ik weet het wel, de ja, en gerikat ik echt. Nou, de koma qua domme dit dat in zout ako en konkarta ako die after kapunda te komt in zout hadden. Zelita mongota. A dat deed we in het is voor dan voor het. Ik weet het goed, man. Oh, ga kom ska de koko morosan en de koko kreza komt.
1: Hallo, een keer 59 keer XKFM, de moeilijke kunnen goed komen. Niet om hier een rozenige mensen te zien. Ik kan je gaan om geek, hem is het een hongo. Ik heb daar gepunda, toch een lukken om het kam. Ik heb hem eens aan het meten. Hier een rozenige mensen kan heel lang. Oh, het weer met samen. Ik heb het dan niet te zien.

Zet zijn stok op baan, wat naar die kikkie staat. De zin of achlem lag nog diezelfde lijn. Maar er zat of zij dier om naar die donker kijk. En zegt mijn baby, ik trap op bloedspoor.

basisstoel. Arms naar binnen was vol bloed, het daar vastgedrukt. En nog asem en haar lijf gas. En hij strooi haar as in een vloedrivier. Laat als goed tot op stranden ver van hier. Zodat ziel kan wonen in een zandkasteel. En ik kan als ziel daar rondom haar kan spelen. En hij laat wille rozen weer zijn garantes rank. En blom in die vroege ochtendmas. Zodat vlinders vluchtig zijn plek vindt. Op die plekken waar hij stukkend is.

Die heerlijke lichte klanken van Dance With Me Tonight door Marietta Fafuta en Caterina Bournaca. Die Canadese zanger en voormalige professionele hockeyspeler Jonathan Roy het een baie persoonlijke pad gestap voordat hij zijn stem en muziek gevind het. Hier is sy deurbraaksnit oor innerlijke volharding. Hy vermaak ons nou met Keeping Me Alive.

hoorde dan Emilio Piano met zijn klavierstuk Nostalgie. De Amerikaanse zangeres Rachel Yamagata met haar prachtige yes-stem is bekend voor die uitbeelding van diep menselijke emoties. Dit is Something in the Rain, wat ook baie gewild geword het as die themalied van die Suid-Koreaanse drama, ook getiteld Something in the Rain. Kom ons luister.